0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot Prize is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstand aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

40Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot Prize is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migrantenhotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot Prize is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen in huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstand aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. Minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer dat hierover achter de schermen wordt gesproken en positieve signalen worden waargenomen. Het verbod zou via handelsbeleid kunnen worden geregeld met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Nederland voert gesprekken met verschillende staten. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, een aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst. Het onderzoek richt zich op seksueel geweld jegens 13 mogelijke slachtoffers tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruels advocaten zeggen waar mogelijk mee te werken aan het onderzoek. In Ter Apel gaat vrijdag een nieuw aanmeldproces van start voor asielzoekers bij Immigratie en de Naturalisatiedienst. Het Europees Asiel- en Migratiepact brengt een strengere procedure met snellere doorlooptijd. Het aanmeldgehoor verdwijnt en asielzoekers beantwoorden vragen voortaan op tablets in tientalen. Dit meer datagedreven proces, waarbij informatie binnen de EU wordt gedeeld, moet tijd besparen. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. Minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer dat hierover achter de schermen wordt gesproken en positieve signalen worden waargenomen. Het verbod zou via handelsbeleid kunnen worden geregeld met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Nederland voert gesprekken met verschillende staten. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, een aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst. Het onderzoek richt zich op seksueel geweld jegens 13 mogelijke slachtoffers tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruels advocaten zeggen waar mogelijk mee te werken aan het onderzoek. In Ter Apel gaat vrijdag een nieuw aanmeldproces van start voor asielzoekers bij Immigratie en de Naturalisatiedienst. Het Europees Asiel- en Migratiepact brengt een strengere procedure met snellere doorlooptijd. Het aanmeldgehoor verdwijnt en asielzoekers beantwoorden vragen voortaan op tablets in tientalen. Dit meer datagedreven proces, waarbij informatie binnen de EU wordt gedeeld, moet tijd besparen. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot Prize is het einddoel. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Meer dan 182.000 middelbare scholieren horen vandaag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Het merendeel, bijna 95.000 leerlingen, zit op het VMBO. Ruim 51.000 havisten en ruim 36.000 VWO'ers doen dit jaar examen. De uitslagen van herkansingskandidaten volgen later en het totale slagingspercentage wordt pas in het najaar bekendgemaakt. De Iraanse revolutionaire garde kondigt de volledige sluiting van de straat van Hormuz aan naar aanleiding van recente Amerikaanse aanvallen. Alle vaartuigen, waaronder olietankers en vrachtschepen, mogen de strategische vaarroute niet langer passeren. De Iraanse marine meldt dat 2 schepen die probeerden illegaal door de zeestraat te varen zijn geraakt. Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. Minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer dat hierover achter de schermen wordt gesproken en positieve signalen worden waargenomen. Het verbod zou via handelsbeleid kunnen worden geregeld met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Nederland voert gesprekken met verschillende staten. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, een aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst. Het onderzoek richt zich op seksueel geweld jegens 13 mogelijke slachtoffers tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruels advocaten zeggen waar mogelijk mee te werken aan het onderzoek. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Tuchcollege van de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft een hulpverlener een beroepsverbod opgelegd vanwege ernstig alcoholmisbruik dat risico's voor patiëntveiligheid opleverde. De man werd in 2024 veroordeeld voor het meenemen van middelen onder de opiumwet en werkte daarna als ZZP'er in de zorg. Hij voerde ongepaste medische handelingen uit en verkeerde volgens politie meerdere keren onder invloed van alcohol. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is dit jaar voor het eerst sinds 2006 gedaald naar ruim 129.000. De afname wordt sterk beïnvloed door minder studenten uit Duitsland en China, respectievelijk 1680 en 1000 minder. Het aantal Duitse studenten daalt al sinds het collegejaar 2022-23, mogelijk door nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten. Chinese universiteiten stijgen in internationale ranglijsten. Meer dan 182.000 middelbare scholieren horen vandaag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Het merendeel, bijna 95.000 leerlingen, zit op het VMBO. Ruim 51.000 havisten en ruim 36.000 VWO'ers doen dit jaar examen. De uitslagen van herkansingskandidaten volgen later en het totale slagingspercentage wordt pas in het najaar bekendgemaakt. De Iraanse revolutionaire garde kondigt de volledige sluiting van de straat van Hormuz aan naar aanleiding van recente Amerikaanse aanvallen. Alle vaartuigen, waaronder olietankers en vrachtschepen, mogen de strategische vaarroute niet langer passeren. De Iraanse marine meldt dat 2 schepen die probeerden illegaal door de zeestraat te varen zijn geraakt. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bijna de helft van de Nederlanders deed vorig jaar vrijwilligerswerk. Dit aandeel is vergelijkbaar met 2019, maar ligt lager dan in 2024 en 2023. Vooral 65 tot 75-jarigen zijn wekelijks of maandelijks actief, meestal bij sportverenigingen. De meeste vrijwilligers beoordelen hun inzet met een 7,7 als rapportcijfer. De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Matthew Whitaker, roept Amerikaanse en Europese bedrijven op om meer samen te werken aan defensiematerieel. De Verenigde Staten zullen de NAVO niet de rug toekeren, maar de lastenverdeling moet eerlijker worden. Bondgenoten moeten meer inspanning leveren en Europa mag niet langer op Amerikaanse financiering voor veiligheid vertrouwen. Het Tuchcollege van de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft een hulpverlener een beroepsverbod opgelegd vanwege ernstig alcoholmisbruik dat risico's voor patiëntveiligheid opleverde. De man werd in 2024 veroordeeld voor het meenemen van middelen onder de opiumwet en werkte daarna als ZZP'er in de zorg. Hij voerde ongepaste medische handelingen uit en verkeerde volgens politie meerdere keren onder invloed van alcohol. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is dit jaar voor het eerst sinds 2006 gedaald naar ruim 129.000. De afname wordt sterk beïnvloed door minder studenten uit Duitsland en China, respectievelijk 1680 en 1000 minder. Het aantal Duitse studenten daalt al sinds het collegejaar 2022-23, mogelijk door nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten. Chinese universiteiten stijgen in internationale ranglijsten. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

want your best.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Canada is het volgende in een reeks landen dat de regels voor social media voor kinderen aanscherpt. Eerder kwamen bijvoorbeeld Australië en Griekenland met een algeheel verbod. Canada was dat eerst ook van plan, maar de regering is er toch van overtuigd dat de apps veilig kunnen worden gebruikt als er voldoende regels zijn. Uitkeringsinstantie UWV laat extern onderzoek doen naar de eigen werkcultuur na eerdere signalen over een onveilige werksituatie en hoge werkdruk. Adviesbureau KPMG voert het onderzoek uit op verschillende locaties, waaronder Amsterdam. De resultaten moeten eind dit jaar helder zijn, zodat de instantie gerichte maatregelen kan nemen. Bijna de helft van de Nederlanders deed vorig jaar vrijwilligerswerk. Dit aandeel is vergelijkbaar met 2019, maar ligt lager dan in 2024 en 2023. Vooral 65 tot 75-jarigen zijn wekelijks of maandelijks actief, meestal bij sportverenigingen. De meeste vrijwilligers beoordelen inzet met een 7,7 als rapportcijfer. De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Matthew Whitaker, roept Amerikaanse en Europese bedrijven op om meer samen te werken aan defensiematerieel. De Verenigde Staten zullen de NAVO niet de rug toekeren. Maar de lastenverdeling moet eerlijker worden. Bondgenoten moeten meer inspanning leveren en Europa mag niet langer op Amerikaanse financiering voor veiligheid vertrouwen. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zorgaanbieder Expert Care sluit twee zorgvilla's voor ernstig gehandicapte kinderen pas als er voor alle bewoners een passend alternatief is gevonden. Minister Mirjam Sterk heeft dit afgedwongen na overleg met de eigenaar. De geplande sluiting in Vleuten en Waalre per 1 juli is uitgesteld om zorgvuldigheid voor de kinderen te waarborgen. Paus Leo XIV bezoekt naar Barcelona, de Canarische eilanden, om aandacht te vragen voor het migratievraagstuk. Tijdens zijn reis op Tenerife en Gran Canaria spreekt de paus tienduizenden gelovigen aan. Hij bezoekt ook een beruchte pier die hij wil omdopen van een kade van schaamte naar een kade van hoop. Canada is het volgende in een reeks landen dat de regels voor social media voor kinderen aanscherpt. Eerder kwamen bijvoorbeeld Australië en Griekenland met een algeheel verbod. Canada was dat eerst ook van plan, maar de regering is er toch van overtuigd dat de apps veilig kunnen worden gebruikt als er voldoende regels zijn. Uitkeringsinstantie UWV laat extern onderzoek doen naar de eigen werkcultuur na eerdere signalen over een onveilige werksituatie en hoge werkdruk. Adviesbureau KPMG voert het onderzoek uit op verschillende locaties, waaronder Amsterdam. De resultaten moeten eind dit jaar helder zijn, zodat de instantie gerichte maatregelen kan nemen. Het weer nog. Vanmiddag is het overwegend droog met temperaturen van 16 tot 18 graden. Later bereikt een regengebied het westen en trekt gedurende de avond oostwaarts over Nederland. Het wordt een langere tijd nat. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. PVV-statenlid Ronald van Tichelen moet een taakstraf uitvoeren van 200 uur... omdat hij is ingereden op een milieuactievoerster bij het Noord-Hollandse provinciehuis in Haarlem. De rechtbank Noord-Holland veroordeelt hem onder andere voor poging tot zware mishandeling en doorrijden na een ongeval. Het slachtoffer raakte niet zwaar gewond. Alle treinlijnen van de NS krijgen vanaf de dienstregeling van volgend jaar nummers. De vervoerder hoopt dat daarmee het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Zeker bij onverwachte verstoringen en werkzaamheden kunnen lijnnummers een grote verbetering zijn in de communicatie naar reizigers. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

latest hit to the wisdom.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Horecaondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het WK voetbal. Om financieel te profiteren zal Oranje ver moeten komen in het toernooi, want dan zijn er veel momenten en wordt het vaak drukker. Dat zegt de voorzitter Marijke Vuik van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. Staatssecretaris Erkens van Landbouw is niet blij met een Europees voorstel om regels voor gewasbeschermingsmiddelen een stuk eenvoudiger te maken, maar gaat toch voorstemmen. In een debat met de Tweede Kamer ziet Erkens meer voordelen dan nadelen aan het plan. De Tweede Kamer heeft nog twijfels, omdat de versimpeling kan zorgen voor meer risico's voor mens en milieu. PVV-statenlid Ronald van Tichelen moet een taakstraf uitvoeren van 200 uur... omdat hij is ingereden op een milieuactievoerster bij het Noord-Hollandse provinciehuis in Haarlem. De rechtbank Noord-Holland veroordeelt hem onder andere voor poging tot zware mishandeling en doorrijden na een ongeval. Het slachtoffer raakte niet zwaar gewond. Alle treinlijnen van de NS krijgen vanaf de dienstregeling van volgend jaar nummers. De vervoerder hoopt dat daarmee het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Zeker bij onverwachte verstoringen en werkzaamheden kunnen lijnnummers een grote verbetering zijn in de communicatie naar reizigers. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De agent die op 21 september vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot nadat hij was afgekomen op een melding van een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat het schieten gerechtvaardigd was en dat de agent handelde volgens de ambtsinstructie. Wereldwijd zullen mensen de komende jaren minder alcohol gaan drinken, ondanks dat het aantal mensen stijgt dat oud genoeg is om dit te mogen doen. Dat blijkt uit een studie van marktonderzoeksbureau IWSR. Het bureau verwacht dat het wereldwijde alcoholgebruik in 2035 zo'n 1% lager zal zijn dan in 2025. Horecaondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het WK voetbal. Om financieel te profiteren zal Oranje ver moeten komen in het toernooi, want dan zijn er veel momenten en wordt het vaak drukker. Dat zegt de voorzitter Marijke Vuik van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. Staatssecretaris Erkens van Landbouw is niet blij met een Europees voorstel om regels voor gewasbeschermingsmiddelen een stuk eenvoudiger te maken, maar gaat toch voorstemmen. In een debat met de Tweede Kamer ziet Erkens meer voordelen dan nadelen aan het plan. De Tweede Kamer heeft nog twijfels, omdat de versimpeling kan zorgen voor meer risico's voor mens en milieu. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Bij een ongeluk tussen een auto en een groep fietsers op de N290 vlakbij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn vanmiddag twee kinderen en een volwassene overleden. Vier kinderen raakten zwaar gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Aan het begin van de middag kwam een personenauto in botsing met een groep van 14 fietsende kinderen en twee begeleiders tijdens een schoolkamp. De agent die op 21 september vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot nadat hij was afgekomen op een melding van een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat het schieten gerechtvaardigd was en dat de agent handelde volgens de ambtsinstructie. Wereldwijd zullen mensen de komende jaren minder alcohol gaan drinken, ondanks dat het aantal mensen stijgt dat oud genoeg is om dit te mogen doen. Dat blijkt uit een studie van marktonderzoeksbureau IWSR. Het bureau verwacht dat het wereldwijde alcoholgebruik in 2035 zo'n 1% lager zal zijn dan in 2025. Horecaondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het WK voetbal. Om financieel te profiteren zal Oranje ver moeten komen in het toernooi, want dan zijn er veel momenten en wordt het vaak drukker. Dat zegt de voorzitter Marijke Vuik van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. En dan het weer. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af tot ongeveer 12 graden. Morgen vooral in de middag kans op regen of motregen bij ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

Party Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens marktonderzoeksbureau IWSR zal de wereldwijde alcoholconsumptie in 2035 1% lager zijn dan in 2025. Ondanks een groei van 9% in het aantal volwassenen. Bier, wijn en sterke dranken verliezen terrein door gezondheidsbewustzijn, hogere kosten en veranderende voorkeuren. PVV-statenlid Ronald van Tegel is veroordeeld tot 200 uur taakstraf wegens poging tot zware mishandeling, gevaarlijk rijgedrag, doorrijden na een ongeluk en het verstoren van een vergadering. Hij reed tijdens een protest van Extinction Rebellion in op een activist. De rechtbank vond zijn ontkenning van opzet ongeloofwaardig. Particuliere beleggers hebben voor ruim 70 miljard dollar ingeschreven op de beursgang van SpaceX, veel meer dan het beschikbare aanbod. Daardoor krijgen veel geïnteresseerden geen aandelen toegewezen. Het bedrijf biedt 555 miljoen aandelen aan voor $135 per stuk en wil zo 75 miljard dollar ophalen. Bij de beursstart wordt daarom een sterke vraag verwacht. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N290 in het Zeeuwse Terholen zijn twee kinderen en een volwassene omgekomen nadat een auto inreed op een groep fietsende leerlingen van basisschool De Warande. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De oorzaak wordt onderzocht. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in Nederland en België gebracht. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

Dit is 40 Up.

0: 7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.
1: It doesn't have to be perfect as long as it's, you know, like... if it's stupid enough, it's cool, you know?
2: Mind me.
1: Okay. 1, 2, 1.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is één persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond. Dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn duizenden ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. Volgens marktonderzoeksbureau IWSR zal de wereldwijde alcoholconsumptie in 2035 1% lager zijn dan in 2025. Ondanks een groei van 9% in het aantal volwassenen. Bier, wijn en sterke dranken verliezen terrein door gezondheidsbewustzijn, hogere kosten en veranderende voorkeuren. PVV-statenlid Ronald van Tegel is veroordeeld tot 200 uur taakstraf wegens poging tot zware mishandeling, gevaarlijk rijgedrag, doorrijden na een ongeluk en het verstoren van een vergadering. Hij reed tijdens een protest van Extinction Rebellion in op een activist. De rechtbank vond zijn ontkenning van opzet ongeloofwaardig. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een deel van de 12 medewerkers van het Radboud UMC mag uit quarantaine nadat experts, de GGD en het RIVM de richtlijnen hebben aangepast. De medewerkers kwamen mogelijk in contact met het Hantavirus via een besmette patiënt van het cruiseschip Hondius. Medewerkers die met bloedmonsters werkten blijven 42 dagen in quarantaine. De Tweede Kamer uitte brede onvrede over de jeugdzorg na recente misstanden, waaronder zware mishandeling van kinderen in Stadskanaal. Minister Mirjam Sterk erkent de problemen en wil huiselijk geweld, fraude en overbelasting van de sector aanpakken. Ook moeten slachtoffers erkenning en excuses krijgen. Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is 1 persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond. Dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn duizenden ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.
2: Muziekvrienden, welkom. Vandaag krijg je van mij een heuse Christine top 10. Hoe zit dat? Nou, Vincent van Warmerdam die bracht een nieuwe single uit. Die heet Christine. Die hoorde ik. Vond ik een mooie plaat. Die draai ik straks ook nog. En ik dacht een leuke aanleiding om zo'n top 10 te maken van de 10 beste liedjes over een of andere Christine. Dus die krijg je straks van me. De website Ultimate Guitar die stelde voor zijn bezoekers en lezers een lijstje van 5 samen van de meest populaire meisjesnamen als titel van popsong, van een popsong. En dat neem ik even de top 3 van met je door. Dan draaien we die even. Ik begin alvast bij nummer 3. Dat is Alice, jawel. Elton John, All the Girls Love Alice. Charlie Parker, Blues for Alice. Ik lees gewoon even wat hier staat. The Jesus and Mary Chain, Here Comes Alice. Maar wat mij betreft, de klassieker met de meisjesnaam Alice erin is toch wel Living Next Door to Alice. En daar heeft Jan Rot een keer een prachtige Nederlandse vertaling van gemaakt. Die ga ik nu voor je draaien. Onder één kap met Alice.

Ultimate Guitar zijn er wel zo'n 30 songs met Alice in de titel. Nou, van Christine zijn er ook flink wat, hoor, kan ik wel zeggen. Volgens mij zijn ze die gewoon vergeten. Er zijn er zeker 30, want ik heb ze allemaal gezocht, tenminste op Spotify. En dat zijn er zeker 30. Dus dat gaan we zo goed maken met die top 10 dan. Op nummer 2, volgens Ultimate Guitar, met zo'n 45 songs. Dat betreft de naam Susan. Maar dan wel natuurlijk met alle variaties van Sue en Susie en Susanna. En ik koos voor Susanna, een Nederlandse song die ook eens een keer prachtig gecoverd is, met waanzinnig veel streams. 19 miljoen maar liefst, van deze Italiaanse artiest. Dit is Adriano Celentano.

Op nummer 1, wat denk je? Mary, natuurlijk. Proud Mary. Mary, Mary van Inner Circle, een van mijn favorieten. Mary Jane's Last Dance van Tom Petty. Stephen Stills had een Marianne. Maar Blondie had een Maria, die telt dan ook mee. Fats Domino had een Little Marie. En ik koos voor Proud Mary. Dat is toch wel een van de beste. En gewoon in het origineel, omdat het kan. The Creedence Clearwater Revival.

Oké, we gaan naar die Christine top 10. Maar we gaan eerst naar de aanleiding daarvoor. Dat was dus het nummer Christine van Vincent van Warmerdam. De man die je misschien kent van soundtracks van allerlei films en series. Vincent schreef de tekst van het lied samen met Servaas Nelissen. En het is een droevig relaas. Ik zal het heel kort houden. Christine is een meisje van 9. Haar vader werkt in een bar. En die schenkt op een avond iets te veel drankjes in voor een man die daarna achter de stuur kruipt en zijn dochter overrijdt. Ja. Een smartlap zou je kunnen zeggen. Mooi gezongen door Vincent zelf.

Ja, ik moest er nog even over denken. Smart Lab, dat is het inderdaad. Het is een soort verhaal wat je zou kunnen aantreffen in een lied van, ik noem maar wat, de zangeres zonder naam. Maar het is dus wel degelijk Vincent van Warmerdam met zijn nieuwe single. Nou, dan komen we bij die top 10. We blijven nog even in Nederlandse sfeer met de nummer 10 van die top 10 die ik samenstelde. Op nummer 10 staat de Christine van Grupo Sportivo. Van hun vierde album, geloof ik, begin jaren 80. Hans van den Burg schreef het natuurlijk. En het is een grappige tekst. In dit verhaal is Christine een groepie. Tenminste, het woord wordt niet genoemd, maar ze vertoont wel het gedrag van een groepie. En ze zegt ook iets tegen Hans, wat ik dan heel grappig vind. Dat hij schrijft van, ja, alle drummers zijn eigenlijk hetzelfde. En hij is dus niet de drummer, maar de zanger van de band. En hij wordt uiteindelijk verliefd en zij gaat weer haar eigen weg. En dan gaat hij nog naar haar op zoek, geloof ik. Nou ja, luister zelf. Dit is Christine van Grupo Sportivo. MUZIEK

heb een keuze gemaakt om tot een leuke gevarieerde lijst te komen. De volgorde heb ik bepaald van de top 10 aan de hand van het aantal streams op Spotify. Deze van Grupo die heeft iets van 15.000, geloof ik, streams. En deze volgende is wel een heel mooi verhaal. Het is de oudste Christine die ik heb kunnen vinden. En het is ook niet zomaar een Christine. Het is de Christine van Christine Keeler, die in 1963 een enorm schandaal veroorzaakte. Ze was, geloof ik, 19 en ze had een affaire met een Engelse politicus. John Profumo was dat. Wat het extra pikant maakte was dat zij daarvoor een relatie had gehad met ene Eugene Ivanov, een Russische militair attaché. Maar er kwam toen een singeltje uit dat werd gemaakt door de Engelse componist John Barry, die later heel beroemd zou worden vanwege allerlei soundtracks voor grote films. En die was kennelijk in een beetje een kwajongensachtige bui en dacht, nou, we gaan even een lekker edgy singeltje maken. 1963 spreken we. En uiteraard gebruikt hij daar een zangeres voor, die zich voordoet als Christine. Maar in ieder geval, het einde van het liedje was dat Radio Luxemburg en de BBC het nummer niet wilden draaien. Hij werd dus in de kiem gesmoord, deze potentiële hitsingle. Maar het grappige is dat hij dus, ondanks een boycott, dat hij nog steeds te vinden is. Dus ik heb hem opgeduikeld voor je. Dit is uit 1963. Een hele aparte Christine, gezongen door een Miss X.

Ondertussen krijg ik net een berichtje binnen van Vincent van Warmerdam, die in Italië zit. En die had gevraagd van waarom hebben jullie eigenlijk, jij en Servaas Nelissen, eigenlijk voor die naam Christine gekozen? Heet het meisje zo? Dat zal natuurlijk niet, want bij zo'n verhaal ga je niet iemands echte naam vermelden. Maar nou ja, het antwoord was heel simpel en dat zal ongetwijfeld voor meerdere tekstschrijvers gelden, dat Christine zegt Vincent, rijmt op zien. Ja, zo simpel kan het zijn. En het rijmt natuurlijk nog op veel meer andere woorden. Dus het is een lekker rijmwoord in een liedje. Goed, waar was ik gebleven met die top 10? Even kijken. We hebben gehad Miss X. We gaan naar wat rock'n'roll. Hebben we niet genoeg gedraaid van George Thorogood en The Destroyers. Een heel simpel liedje over zijn Christine.

draaide straks al die hele obscure... Dit was George Thorogood. Die hele obscure single van Ene Miss X, die Christine heet. En hier komt nog een hele obscure plaat. Het gaat over de band J.K. & Company. Een band die eind jaren 60 in Amerika actief was. En die werd opgericht door een 15-jarige zanger. En in het jaar 1969, volgens mij, brachten ze 1 LP uit. En die deed wel een klein beetje iets. Maar ze kwamen op het gekke idee om een nummer van 36 seconden... wat op dat album staat, tot single te bombarderen. En dat viel niet overal in goede aarde. Maar het was wel echt een psychedelic rockband. We gaan luisteren naar hun Christine. Dat is ook weer een eenvoudige love interest. Iemand op wie de zanger heel verliefd is. Christine van J.K. & Company.

Christine van JK & Company hoorde je. En we gaan naar nummer 6 op de lijst. Dat is Christine van de bluesmuzikant Big Walter Horton. Dit is van een album dat kwam uit begin jaren 70. Dus weer een paar jaar later na de Christine die je net hoorde. Dit is een echte blueskraker. En een love interest ook weer hier. Dit is Christine van Big Walter Horton.

Big Walter Horton, ik schat zo'n, wat is het, zo'n 250.000 streams heeft hij op Spotify. En van de vorige Christine van JK & Company moest ik nog even vermelden dat dat wel hun populairste nummer was. Christine doet het vaak goed, ook bij de luisteraars. En deze Christine die je nu gaat horen behoort ook tot de drie populairste songs van deze band. The Flying Burrito Brothers, hun debuutalbum uit 1969, daar komt het vandaan. En hoe heet het nou ook weer? The Gilded Palace of Sin heet het al. Deed het volgens mij in Nederland heel goed. Werd warm ontvangen op de burelen van Aloha. Vast door Jan Donkers, schat ik zo in. En ja, deze Christine is wel een hele andere. Zij is de devil in disguise. En ze, all she does is hate you. En ze praat kwaad, ze spreekt kwaad over jou als je er niet meer bent. En dan is er wel een mooie zinsnede uit het lied over deze vreselijke vrouw van: her number always turns up in your pocket. We hebben het dus over tijden dat er nog geen mobiele phones waren, maar dat je iemands nummer op een briefje in je zak had zitten. And whenever you're looking for a dime, it's all right to call her. But I'll bet you the moon is full and you're just wasting time. The Flying Burrito Brothers.

Flying Breeder Brothers op 5. Op nummer 4 vinden we de band Kiss. Volgens mij heb ik ze nog nooit gedraaid. Of misschien één keer in al die jaren bij 40 Up Radio. Maar het gaat nu gebeuren met een heel pikant nummer. Dat heet Christine 16. En dat is van een hele oude plaat van de band. Misschien wel de debuutplaat. Eind jaren 70. Christine 16. 5 miljoen streams op Spotify heeft het. Ja, dit nummer zou tegenwoordig echt niet meer gemaakt kunnen worden. We draaien het natuurlijk ook vanuit historische belangstelling. Over een tijd dat het nog wel kon, dat je als oudere... Nou ja, die jongens waren zelf natuurlijk ook begin 20. Als oudere muzikant. Het zou raar zijn als het nu nog op het podium zou spelen. Als nou oude kerels die ze nu zijn. Christine 16. Dus een jongen van 20, laten we zeggen, in een rock'n'roll band. En er is een meisje van 16 die heel interessant vindt. Dus ja, hoe erg is het allemaal eigenlijk? Er wordt ook verder niks vervelends gezegd, behalve dat ze heel sexy is. Christine 16 van Kiss hier.

drie keer raden waarom Kiss hier de naam van Christine heeft gekozen. De songschrijver was trouwens Gene Simmons zelf. En na al die mannen die hun Christine bezingen dan wel vervloeken, zoals de Flying Burrito Brothers, is het nu tijd aan een vrouw om een Christine te bezingen die haar vriendin is. En de sleutel scène van het lied zit in, ze rijdt in het midden. Ze rijden samen van de kerk naar huis. Ze hebben gehoord van de priester hoe slecht de mens toch is en alles. En dan zingt dus Lucy Dacus, hè, die de vriendin is van Christine, over de vriend van Christine, dat het, die man die deugt niet hoor. Want ze zegt, he can be nice sometimes, other nights you admit he's not what you had in mind. All in all, nobody's perfect. There may be a better, but you don't feel worth it. Je vindt niet dat je het waard bent. Hè? Dat is toch wel een bekend thema onder vriendinnen, dat dan de ene vriendin vindt dat, dat haar andere vriendin een betere vriend verdient die liever en leuker voor haar is. En dat is dus ook waar dit lied over gaat. En het eindigt ermee dat de vriendin zegt, als je het gaat trouwen, dan maak ik bezwaar met deze vent die je niet gelukkig gaat maken.

Op nummer 2 vinden we een Franse zanger die Christine heet. En zijn band heet The Queens. Héloïse Letitier. Zo met die naam werd hij geboren. Maar hij worstelde met zijn gender en is nu een man. Als ik het zo goed zeg, ja. Het nummer is waanzinnig populair in een uitvoering die Engelstalig is. Daar heet het Tilted. Maar de Christine in het Frans is toch wel heel erg mooi, vind ik ook, omdat het daar ook Christine heet. De naam Christine wordt niet in het liedje genoemd, omdat we weten dat het een autobiografisch verhaal is. Maar het nummer heet wel zo. Het is dus een beetje het verhaal van zijn leven. En in een interview heeft Christine daarover gezegd: het is een makkelijk lied met een ongemakkelijk onderwerp. Het gaat over je niet op je plek voelen, je balans niet kunnen vinden, en daar

Ja, dat is nog eens wat anders dan die makkelijke mannenteksten over weer een lekkere chick die ze zien of kennen, die Christine heet. Een heel ander verhaal. En dat geldt ook voor de nummer 1 op de lijst. Die trouwens qua streams niet op 1 zou moeten staan, maar op 2. Maar ja, volgens mij is dit toch wel gewoon de beste Christine song die er is. Dus die moeten gewoon op 1 zetten. En dat is die van Susie and the Banshees. En in het onvolprezen boek En Venus was haar naam, over liedjes met namen als titel, namen van mannen, vrouwen, meisjes, jongens als titel, geschreven door Paul Onkerhout en John Schorl, staat de nummer 1 van mijn top 10 heel mooi beschreven. Het gaat over een vrouw met een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Daar verscheen in 1957... een boek over. Dat was het geboortejaar van Susie Sue, de zangeres van Susie and the Banshees. En het ging over ene Eve Black of Eve White of Jane. Dat waren allemaal verschillende namen van dezelfde vrouw. En het bleek dat zij, om met haar psychische problemen te kunnen kopen, wel iets van 22 verschillende persoonlijkheden aannam. En daar ging dat boek over en daar is ook een film van gemaakt. En in begin jaren 80 besloot Susie Sue om daar samen met Steve Severin van haar

band het liedje Christine over te schrijven. Er was ook wel sprake van enige herkenning. Zelf had Susie Shue ook een zeer moeilijke jeugd gehad. Ze was een geïsoleerd kind met heftige gezondheidsperikelen. Werd seksueel misbruikt en had een zwaar alcoholistische vader. Punkmuziek was voor haar een uitvlucht. En nou ja, dan komt dit nummer en dan begrijp je ook waarom het op 1 staat. Tot het slot van mijn Christine top 10 is dit Susie and the Banshees. Tot volgende week.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een deel van de 12 medewerkers van het Radboud UMC mag uit quarantaine nadat experts, de GGD en het RIVM de richtlijnen hebben aangepast. De medewerkers kwamen mogelijk in contact met het hantavirus via een besmette patiënt van het cruiseschip Hondius. Medewerkers die met bloedmonsters werkten blijven 42 dagen in quarantaine. De Tweede Kamer uitte brede onvrede over de jeugdzorg na recente misstanden, waaronder zware mishandeling van kinderen in Stadskanaal. Minister Mirjam Sterk erkent de problemen en wil huiselijk geweld, fraude en overbelasting van de sector aanpakken. Ook moeten slachtoffers erkenning en excuses krijgen. Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is 1 persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond. Dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn duizenden ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio.
2: Music, no filter.
3: De wekelijkse duik in de albums van de jaren 60, 70 en 80. Op 40 Up Radio. Dit is L. Peters met Henk Peters.
4: ...1977.

0: Episode 123 van Hel Peters. Met aan de kop Forna. Het debuutalbum uit maart 1977. Dat dan gewoon Forna heeft, dus eigenlijk geen titel had. Je hoorde de single van toen, Cold as Ice.
1: Dit is het handvol albums in het uurtje Hel Peters van deze week.
0: Dat is er eentje uit de jaren 70. En daar heb ik er nog een andere van ook. Namelijk een beetje een ingewikkelde plaat van Caravan uit 73. For Girls Who Grow Pump in the Night. Ik heb er eentje uit de jaren 80 vandaag voor je. En die komt dan van Pinkman. Met Rupert Heinertjoep, The Formula uit 86. En twee albums uit de jaren 60. Voor de zekante song uit 68, Towns Van Vant. En ook het meesterwerk komt uit de jaren 60. Forever Changes van Love uit 1967. Nu de tweede track van het album van Foreigner.
2: Elke dag anders. Altijd 40 Up. 40 Up Radio.

0: dit is nog steeds mijn favoriete track aller tijden van dit bandje. Feels Like the First Time. Later dit uur komt er nog wel een trackje van de band langs.
1: 1968.
0: Nu dan, voor de derde keer naar Townsend Zand. 2 weken geleden hadden we al met een meesterwerk Flying Shoes. En dit was zijn debuutplaat uit 1968. Je krijgt de titeltrack van het album, For the Sake of the Song. Oh, wow.

meest toonaangevende albums uit de jaren 60, 70 en 80 hoor je in L. Peters. Elke zondag bij 40 Up Radio. Sometimes.

0: Towns Van Zandt, geboren Texaan, met de derde van zeven keer dat we hem tegen gaan komen. For the sake of the song, het album Tracky 2 dat je ervan kreeg was Waiting Around to Die.
1: Het meesterwerk van deze week.
0: En daarvoor gaan we naar Los Angeles in California. Naar de band Love namelijk. Die hadden we al een keertje eerder bij de letter D met Da Capo. En dit is de tweede en laatste notering, maar wel, zoals gezegd, met een echt meesterwerk. Uit november 67, het album Forever Changes. Dit was toen...

twee tracks van de meesterwerk van deze week. Forever Changes, de derde van de band Love. Alone Again All was de eerste trackie, singeltje toen. En daarna You Set The Scene. En natuurlijk later nog wel meer van dit album. Want het is tenslotte niet voor niks een meesterwerk. Nu naar een van mijn muzikale helden van de jaren 80, Robert Heijn. Hij had in die tijd...

0: 1986, de band Think Man met als belangrijke man Hubert Heijn. Ook beroemd geworden als producer van onder andere The Fix, Tina Turner, Rush, Stevie Nicks en nog veel meer grote namen. En ik leerde hem kennen begin jaren 80 dankzij drie geweldige albums die alle drie nog voorbij gaan komen in deze L. Peters reeks. Alsnog nog een ander album van dit bandje van Think Man. Moet je allemaal nog een beetje geduld voor hebben. Nu gaan we naar een lekker ingewikkeld muziekje. Het album For Girls Who Grow Plump in the Night. Hier is Caravan.
1: Geen leeftijd, geen hokjes, alleen muziek. 40 Up Radio.

0: vijfde album van Caravan, een band uit de Canterbury scene. Maar dat had je al begrepen. For Girls Who Grow Plump in the Night. Trekje duurde een minuutje of negen ruim. En heeft ook nog de heerlijk ingewikkelde titel, omdat het uit verschillende delen bestaat. Nou, ga mijn best doen. L'Auberge du Sanglier. Dan A Hunting We Shall Go. Deel 3 Pangola. Deel 4 Backwards. En dan nog een keer de reprise van A Hunting We Shall Go. Verder met dit.
1: Het meesterwerk van deze week.
0: Hier is Love Forever Changes.
1: Dit is L. Peters op 40 Up Radio. Met alle essentiële albums uit de 60s, 70s en 80s.

Observelli van Towns van Zandt. Uit de hoek van de country rock, zou je kunnen zeggen. Ik heb nog een klein beetje tijd over. En een klein beetje tijd vul ik dan met nog wat van de Formula van Pinkman. Best Adventures, zolang als het duurt. Straks na 8 uur natuurlijk Leo van der Goot. Volgende week een nieuwe LP's met dan het meeste werk Foxtrot van Genesis. Fijn weekend verder.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Directeur jeugdzorg Tanja Boeye is door de gemeente Lelystad ontslagen na een onderzoek waaruit zou blijken dat zij een schrikbewind voerde binnen jeugdorganisatie Jeugd Lelystad. Ze zou medewerkers hebben bedreigd, gecontroleerd en tegen elkaar uitgespeeld. De gemeente overweegt aangifte en neemt inmiddels zelf de jeugdzorgtaken over. Een 19-jarige man uit Hulst is aangehouden naar aanleiding van het ernstige ongeluk op de N290 bij Vogelwaarde. Daarbij reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen van basisschool De Warande. 4 mensen kwamen hierbij om het leven. 3 overleden ter plekke en 1 later in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar zijn rol bij het incident. De Amerikaanse president Donald Trump zegt de geplande aanval op Iran te stoppen omdat er volgens hem vooruitgang is in onderhandelingen. Op Truth Social meldt hij dat alle betrokken partijen, waaronder Israël en andere landen in de regio, in grote lijnen akkoord zouden zijn over een deal die later officieel wordt ondertekend. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar 40 Up Radio, Hans van den Burg.

Ja, had ik dat al gezegd? Je luistert naar Hans van den Burg met zijn Why I Quit Composing. Een van de meest populaire radioprogramma's van dit moment. Ik draai nummers die ik zelf niet kan componeren. Ik begon met Duran Duran, Girls on Film. Je weet nog wel, die clip met die ijsblokjes. Die was beroemd. In Excess met Suicide Blonde. Wat ik zo hoor, zou dat een remastertje best wel kunnen overleven. Klinkt een beetje doffig, maar niet minder goed of zo. We gaan door een beetje in dezelfde sfeer. Nogmaals, heb je opmerkingen over mij of over dit programma? Stuur dan je antwoord naar @gmail.com. En dit is een leuk nummer, dat is The Radiator heet het, met Get Down Services. Onthoud dat, schrijf het op.

Ja, met AI gemaakt. Is het dan kunst? Is het dan muziek? Er is een band die heet Je Vader. En die heb ik vorige week ook gedraaid. Want ik draai het wel. En het wordt natuurlijk niet gedraaid op de Nederlandse radio. Het mogen wel vieze liedjes of kanker en weet ik veel wat. Fuck it. Dat mag allemaal wel. En ze zijn bezig om hier... Ja, de band zelf... Het is een jongen die deze muziek gemaakt heeft. Op zijn computer waarschijnlijk. En die willen graag dat zomerhit wordt. Tuurlijk, dat wil ik ook. Dus daarom draai ik het gewoon. En daarvoor de Radiator met Cat Down Services. Ik bedoel net andersom natuurlijk. Ik lijk Henk Westbroek wel. Cat Down Services met de Radiator. Nederland heeft ook wel van die funky, leuke muziek à la wat ik dadelijk ga draaien. Hoe heet dat? Die ook alweer? Nou ja, dat hoor je vanzelf. En dit is een Nederlands met je personal trainer. Daar heb ik een verhaal bij. Die gaan dus. Ik heb dus voor de laatste tour van Grupo, 50 jaar en daarna Sloes. Heb ik Carré gebeld en gezegd dat we daar graag wilden afsluiten. Ik kreeg een heel negatief verhaal. Zouden jullie dat wel willen doen? Want zouden jullie het wel doen? Want daar zou je van een lege zaal en dat soort dingen. Maar nou hoor ik of lees ik dat personal trainer die dus op Spotify bijvoorbeeld zeg maar 25.000 streams heeft van hun meest gedraaide nummer. Die gaan dus Carré doen. Nou, ik vind het heel knap. Ik wilde ze ook nog bellen. Van hoe gaan jullie dat dan doen? Want ze doen niks voor je daar zo. Dus je moet het zelf helemaal aankleden. Noem maar op. Mensen uitnodigen. Weet ik wat je allemaal moet doen. Misschien krijg je koffie. Wordt het een negatief verhaal? Horen ze dat? Dan krijg ik de publiciteit mee. Joh, te gek. Luister. Dit is dus personal trainer. Lekker nummer. Ik draai daarna gewoon iets wat erop lijkt natuurlijk. Dat vind ik ook leuk. Gewoon leuk.

Leuk hè, dat ze dat dan van personal trainer overnemen. Zo'n sound echt gewoon. Zo'n, dit was LCD Sound System met Daft Punk is playing at my house. Fantastisch, leuke, lekkere dansmuziek. Kijk, dat is nou muziek waar ik dan bijvoorbeeld op kon dansen. Kon, op house lukt me dat niet, maar op dit soort dansmuziek wel. En op personal trainer dus ook. Het zou best een Belgisch bandje kunnen zijn. Rockbusters was dat. Rockbusters, ja, het klinkt gek. Ik spreek het verkeerd uit, denk ik. We gaan heel, over een heel andere boeg gooien. Straks gaan we op zoek naar het perfecte liedje. Want ik dacht dat ik dat vorige keer ontdekt had. Echt serieus, kippenvel. Dacht ik, wat is dit goed zeg. Dat heb ik waarschijnlijk ook al een keer gedraaid. En ik word vergeetachtig, maar ik draai het gewoon nog een keer. Ik draai nu Corner Shop. Dat was ook heel, heel, heel apart. Engels, zeg maar, India-achtige scene. Uit India, denk ik. Maar heel lekker en heel simpel ook. Gewoon dat je denkt, ja, dat kan ik ook. Weet je wel, luister maar. Anders dan dit wordt het dan niet meer eigenlijk.

Ja, dat was dus de zoon van John Lennon. Oftewel, Sean Ono Lennon. Dit muziekje samen met Cornelius. Ik weet nog dat dat in die tijd was plotseling Cornelius er. En dat was heel interessant. Die had hele meetkundige nummers, zeg maar. Nou, zoek het maar eens op. Eons heette dit. En daarvoor dus Corner Shop met Brimful of Asha on a 45. Brimful of Asha on a 45. Hartstikke leuk. Vond ik toen ook. We gaan nu op zoek naar het perfecte popliedje. En dat dacht ik gevonden te hebben in een nummer van de Arctic Monkeys. Daar was ik weer even doorheen aan scrollen en draaien. Want goede nummers hebben die gast. En wat heeft die jongen een goede stem. Prachtige zangstem. Mooie stem, leuke stem. Net zo opvallend als die van Sting bijvoorbeeld of zo. Of van, je hebt er veel, maar je hebt er ook weer helemaal niet veel. Je hebt ook heel veel zangers die gewoon zanger zijn. Misschien hoor ik daar zelf ook wel bij. Maar goed, in ieder geval, dit vind ik zo mooi. En dan daarna, ik draai er misschien wel drie. Dus drie liedjes die het perfecte popliedje zouden kunnen zijn. Luister en huiver. MUZIEK

Ja, kippenvel. Hartstikke mooi, man. Nick Drake. Want die dacht dat toen hij nog leefde, dacht hij dat niemand hem leuk en goed vond. Maar dat is helemaal veranderd natuurlijk. Fantastische liedjes. Daarvoor World Party. Is It Like Today? Ja, ook al zo goed. En Arctic Monkeys, daarvoor met Opening Night. Ook, ja, ik weet niet, ik kan het niet. Het is te goed. En ja, ik ben tevreden met wat ik kan. Maar je luistert naar 40 Up, naar Hans van den Burg en zijn Waar I Quit Composing. Nou, dit heb je net gehoord. Waarom? Now going for something completely different. En ook ontzettend lekker. Die twee jongens, Suicide. Hadden we eerst Suicide Blonde. Nu zit gewoon echt alleen Suicide met Shadaz. Sta op en dans.

Ja, een beetje hetzelfde sfeertje. Als Suicide, Ricky J. Met Colors of Love. Er zit zo'n ding doorheen, weet je wel. Zo'n arpeggio heet dat. Goed, en daarvoor de Suicide met dat. Doorheen. Shadaz. Goed, we gaan afscheid nemen. Want waarom neem ik niet een keer afscheid, Hans? Waarom doe je dat niet een keer met Frank Zappa? Waarvan mensen zeggen dat jij er zo...

van houdt. Maar dan, dit is de oude Zappa met liedjes gewoon. En dit is een heel goed nummer trouwens. En heel leuk ook. Met My Guitar Wants to Kill Your Mama. Ik wens je er veel plezier mee. Ik hoop dat je genoten hebt van mijn programma. Als je opmerkingen hebt, stuur dan je antwoord naar @gmail.com. En ik hoor en zie en ruik jullie weer volgende week. Ciao. Ja, weer de pap.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Directeur jeugdzorg Tanja Boeye is door de gemeente Lelystad ontslagen na een onderzoek waaruit zou blijken dat zij een schrikbewind voerde binnen jeugdorganisatie Jeugd Lelystad. Ze zou medewerkers hebben bedreigd, gecontroleerd en tegen elkaar uitgespeeld. De gemeente overweegt aangifte en neemt inmiddels zelf de jeugdzorgtaken over. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.